0: Heer, lekker, de kassel.
1: Trivo Glijbeer, dierenmuziek als aard. De klassieker van de woche, of Trivo.
2: Checkst du halt Wikipedia, musst du lernen.
3: Oh, sorry.